0: Ja, nee, wat hartelijk goedemiddag. Welkom terug hier bij ons stem in die paradijs. Natuurlijk, Dr. Victor daar van Secretus iets af, wat voor ons vertel van Give Me Hope, Joanna. Nou, ik zie allemaal eens springbokificeerd vandaag, nee. Ek sien Pick and Pace span van Overland is hier binnen. Hulle het nou net een prachtige donatie gemaakt. Hier is soveel so. Dat, hou die microfoon nader, sister. Wat is jou naam? Wat is jou naam?
1: Mijn naam is...
0: Ja, die maak is hier aan. Daar is hy, sit hem aan. Daar is hy. Hartelijk goeiemiddag. Hallo.
2: Goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Wat is jou naam, Bokka?
2: Mijn naam is Jalrien.
0: Jalrien wie?
2: Mijn naam is Jalrien Sambok.
0: Daar is hy Sambok. Is die familie van Elsien Sambok? Oh, okay. Maar oké, okay. Hartelijk goeiemiddag aan jou. Welkom hier bij ons uitsa unit. Zeg vir ons, jy werk op die Pick and Pay, ne?
2: Nee, ek is werkzaam bij Overland Pakkelsdorp.
0: Oké. Okay. Is dit die deel van Pick and Pay, ne?
2: Is een owner sy bezigheid, ja.
0: Ah, fantastisch. Nou, ek hoor, daar is speciale aanbiedinge. Wat kan ons verwacht?
2: Ons het hierdie week een paar deals by Overland Hyper en George en Overland Pakkelsdorp.
0: Vertel vir ons een bykie, wat is daar? Wat is speciale aanbieding is daar?
2: Ons het ons Captain Morgan Spiced vir $159.99.
0: Captain Morgan Spiced, wat is dit? Soos die Spice Gold?
1: Spice Gold, ja.
0: Oh, okay, ja.
2: En dan het ons onze Gordon's Gin vir $169.99.
0: Ja.
2: En onze Harrier voor $179.99. Onze Johnny Walker Black voor $399.99. En dan onze Wicked Sambuca Black en Roy voor R100.
0: R100, a bottle?
2: Yes, per $7.50.
0: Genade, jong. Is dit al speciale aanbiedingen voor die naweek?
2: Ons het nog veel meer in store, maar die is ons nou voor die cliënten om te kom sien wat ons meer binnen in die winkel ook het.
0: Oké, okay, nou waar is julle gelee?
2: Ons is gelee in Pakkelsdorp,
0: ja.
2: In nummer 6 Beach Road, ja. Net langs aan Pakkelsdorp, Pick and Pay,
0: ja.
2: En dan ook by Overland Precap in George.
0: Prachtig. Nou ja, wie wil jy groet vandag? Ek sien jy is oorgehaal, jong. Wie wil jy altijd groet? Ek sien jy is op jou tong. As iemand wat speciaal wat jy wil groet vandag, ek kan sien. Ja? Gezels?
2: My groete gaan aan al onze customers daar buiten.
0: Rerig,
2: en die Brie, George, Mosselbaai.
0: Okay.
2: Waarvan dan van ek oorspronkelijk is.
0: Van die Mosselbaai.
2: So ek hoop, ons sien al onze customers en onze bekende mense van hierdie naweek binnen Overland Pakkelsdorp.
0: Wel, nou, dat ga je ook in die staaf groet en pakken. Doe je allemaal werk daar zo, bij Overland?
2: Dat is Karika, Angelique en ook... Meneer Mr. Fernando Gomes.
0: Oh, Mr. Fernando Gomes is ook aan. So, ek het amper gedink, jy gaan nou sê, Sandley werk ook aan, want ek sien, Sandley, kyk na jou, joh. Ek kan nie hoor wat sê nie, Sandley, daar is die microfoon.
3: Ek is hulle customer, Sebastian.
0: So, ek sien, jy staan met een Spice Gold in jou hand. Baie dankie, Sandley. Wat is daar, is die ram ook op special, want ek sien, Sandley, die ram ook daar in jou hand. Had jy daar binnen gekoop, Sandley? Sister, bye, dankie vir jou, nee. Is daar nog iets graag wat jy wil deel saam met die gemeenskap?
2: Nee, ongelukkig, meneer.
0: Oké. Sy het een baie mooie stem, Jolien, ons kan haar gebruik, nee. Ja, nee, maar baie dankie vir jou, juffrou. Jolien vir Rosa Makier is ook hier. Jolien, hartelijk goeiedag. Jy het baie lang les op die radio gesels saam met ons. Hoe gaan het met jou, Jolien?
4: Nee, ja, dan...
0: Jolien, hoe gaan het?
3: Die dame het my so pas iets beloof.
0: Wat?
3: Sy het gesê, sy gaan een six-pack kookbal. Sy gaan het sponsor.
0: Hier gebeurt er veel goed. So in die, hy? Soos ek kan die hele Mosselbaai hoor, sy kan die Mosselbaai in die steek stil laat.
3: Nee, glad nie. Sy kan die steek laat val nie.
0: Ja, nee, wat. So, Jolien, hoe sê jy? Wat maak jy, George? Hoe gaan het vandag saam, jong?
3: My wil, ek is hier om te help. Ek is hier om te bedien. Ek is hier om die mense woord te tel.
0: Maar jy weet nie, op een ernstige noot, ek sien die We Buy Cars span, het hulle goed van hulle taak gekooi vandag,
3: nie? Ja,
0: nee,
3: die mense is druk bezig om sop uit te deel, hulle het lekker goed pakkies, wat gespons is, die fresh stop,
0: ja?
3: Wat hulle uitgee. Daar is vruchte wat uitgedeel word, samen die sop en die brooikie, dus, en soos ek kan sien, geniet hulle die sop.
0: Ja, nee, rechtig waar, dit is iets anders, nie? Dit is baie interessante gebeurtenis wat gebeur vandag. Dit is natuurlijk die laaste dag van die soepdraai.
3: Drie weke.
0: Drie weke.
3: Wat tot einde kom vandag.
0: Ja, 3 weke. Het was hectiek. Ik moet zeggen, het was hectiek. Ons sê baie dankie aan alle luisteraars wat ingehaak en ingeskakel is. Vanaand 'n musiekbreek, dan kom ons terug nie.

0: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Ja, groete te daar en ek moet sê, interessante goedjies wat gebeur hier op jou stem, natuurlijk in die hart van die paradijs. Ons het een fantastische bezoek gehad hier van ons stasiebestuurder, meneer Morne Pietersen. Hy het ook sy opwachting gemaakt, nee? Lekker gesels. Ons sê weer eens baie dankie aan ons borge en natuurlijk ook aan Benny en die span. Benny het ook hier draai kom maak. Hy sê my, Sebas, hartelijk goeie dag aan jou broeder. Groete daar. En dan het ek een boodskapje ontvang hier vanaf meneer Gysman. Henrikus, hartelijk goeie dag aan jou broeder.
1: Middag collega.
0: Goeiemiddag man.
1: Yes, die jong.
0: Ja broeder.
1: Vandag bring heimwee. Oh, die laatste dag van die soepdrive en ek is so jammer om te hoor van Charlene Klaassen.
0: Ja, broeder, ja.
1: My hart gaan rechtig uit aan die familie. Mm-hmm. Biodien, vir jou en die span daar by die huis nou. Vandag is nou nie een normale dag vir julle nie, maar baie sterkte, ons dink aan julle, ons hou julle in ons gebede. En collega, ek wil vir jou sê ook baie dankie dat jy ook hulle op diezelfde wijse dra steeds vandag. Mm. Soos wat jy dit nou gereeld mag gedoen het, wanneer die voorvrouw Nysna van Nysna, die
0: burgemeester van Nysna,
1: Charlene Klaassen,
0: yes,
1: gereeld haar ding gedoen het op die draad, dus dankie dat jy haar nagedachtenis kan herdenk deur wyse van al die hoogtepunte en uitstaan oomblikke. Baie sterkte aan die Klaassen en die breie familie, en ek bid vir julle, mag die Here julle regtig bystaan in hierdie tyd. Baie sterkte.
0: Baie dankie daar, Henrikus, waardeer jou my broer, waardeer jou, dankie man. En ja, sterkte daar by jou dien en die familie, om te dink, ons het nog gister, toe ek jou ontbijtprogram doen het Charlene nog een boodskap vir ons gestuur, min het ons geweet, maar nou ja, dis die lewe. En ons vind weer een sterkte, en dankie Henrikus, en dankie vir allemaal, wat my gekontak het, mense kontak my nou nog, die rondgangers van Johnny se vrou, allemaal het vir my boodskappe gestuur, Sebas, het jy gehoor, het jy die nuus ontvang, en ons gisteraan nog laat gepraat, saam met Biodien, ook sterkte daar vir Biodien, Biodien, jy in die spanie, in die kleingoed, en die manne daar by die sterkte, ons op hoogte, van verrichtinge en so meer, so dat ons die verrichtinge kan uitsaai en die Zuid-Kaap kan laat weet. Die nummer natuurlijk hier net lees 044-884-0831 en natuurlijk ook ons WhatsApp nummerkie wat natuurlijk 060 is 505-26931 van my lou.
2: Middag om Sebastian, ek is Phoebe Erasmus en ek wil net van my oma Sarah Heinz en my auntie Christeline besuiten het een goeie dag te wens. Hou by die blauw.
0: Ja, nee, lekker gesel die span saam met ons. Hier net vir my lou.
3: Een goeie dag, meneer Pietersen en Antie Molly. Dis ouwe nie so.
0: Ja, ouwe.
3: Ek is blij om te hoor, nee, julle is nog op die gau.
0: Ja, broeder.
3: En ek gaan nog weer aan. En ek is blij vir die uitreiking. Geseende dag.
0: Hy dankie, ouwe man.
3: En ek verjaar morgen, ouwe.
0: Sterkte dame die verjaardag en so meer my omater. Sis, hoe gaan het daar met jou in de rust, dierbare gesels met my?
4: Middag Antie Molly, middag Basie. Ja, dankie, ek is blij om te hoor. De rust is ook nie vergeet nie, baie dankie, sis.
0: Ja, baie dankie sis, nee, de rust was uitstekend hoor. De rust was uitstekend, elke dorpie waar ons was, was uitstekend. Eerne van my lou.
5: Goeiemorgen, goeiemiddag, te Molly. Ja, kom pakken zo, jammer, ek kan nie aanwees, maar sy morgen vir rond houwe.
0: DJ Stone sê, Sebas, jy werk baie mooi vandag, jong. Nee, man, waar is jy eerst? Ek stek, kom net DJ Stone. Dis weekend, baby, ons kom daar uit, ons kom by die sake. Sebastian, dis is Lillian, Vlaandorp, silly Lily. I'm so much loving the vibe, you know, coming through via the airwaves. You really got me jiving here all on my own. So, yeah, shout out to you and your team, my friends Marina, Weyers, the Meyer family, my friend Jean Williams out in George, my son Clayton Flandorp, and my grandchild, Laken Flandorp. Yes, to all who I am acquainted with in Ocho. Thank you so much. Yeah, thank you for the awesome music. Oh yes, Lily, it's Silly Lily live on your radio. Silly, thank you. Lily, thank you so much. Eat never malo. Ah, thank you so much, Auntie Alma. All right, it is that time of the afternoon where we are joined by our news team. Stay tuned for the news. Watch it.

0: net nou gekomen. Maar vraagt hij. Alle moet komen, kom hier. Alle moet komen hier. En die molly moet mij wel verskoon, want ik is maar zo.
1: Als regio ons verstaan. Baie dankie dat jou zeggen, sê dit, ons waardeer jou. Dankie, man. Dankie, meisa.
0: Baie dankie, hoor. Dankie dat jullie gekomen tot ons. Sebastien van haar hand kunnen.
1: Ik heet jou hand, Bokka. Dankie, man. Baie dankie.
0: Yes.
1: Wat? Oh, toch zo waar, toch zo waar.
0: Ik heb iemand vergeet. Zijn Leni naar collega. Bij Estron.
1: Estron in Kootiestraat, de Frisstrop, ja.
0: Baie dankie jullie. Elke keer als ze komen, wees jullie ons die vriendelijkheid en jullie dienst waar jullie leven.
1: Ja.
0: Ons waardeer jullie
1: verschil. En jullie bestuurder.
0: Oe, en die bestuurder. Oe, ja. Ja, ons het die naam nou niet, maar baie dankie. Sebastien, ek hier oor vir jou.
1: Oké, baie dankie daar aan die mols. Ons gaan vinnig voor de breek en dan kom ons terug net die na. Ready.

0: Die storm wil hier in FM.
1: Jy is mos a koningskind. Mos die son weer skyn.
0: Hey!
1: Nou nooit vind. Hey, ek sê jou poort.
0: Hey, jou bubbles. Da's hoop, man.
1: Da's altyd hoop.
0: Da's altyd hoop, man. Al gaan jy deur wat in die lewe. Die son sal môre weer skyn. Oh, Katina van Volmoed, Patrick Ate van Vieren, Beverly,
1: Koningskind,
0: oh, Tanny Lies.
1: Ja, ja, ja. Oh. Maak nie saak jou omstandighede. Maak nie saak wat mense vir jou sê nie. Maak nie saak waarin jy jou nou bevind. Onthou net, jy is 'n koningskind en môre sit die son weer skyn. Definitief.
0: Dankie, Babbelisjes. Baie, baie dankie. Kom, ons gaan sommer daarna Waslapieland toe, 0605252693. Hartlik, goeiemiddag.
2: En die amal hier luister, en jou nou hoor, totdat we die afgaan. En geen jou vrouwe, daar kan je zien die van mijn arme afvoer. Maar, ik heb dat eerder.
0: Ah, sê, baie dankie aan die arme. Nog een keer wat hier gekom het, hartelijk, goeiemiddag.
3: Gaan jy dier een donker wolk?
0: Oh, onze Jelsie.
3: Mistwolke sal dan verdwijn. Hartelijke goeiemiddag, Mr. Paul. Dat het ek op die jeugkamp gesing door die jare. Jo, dat was nog jeug gewees. Ons het ons uitgeleef in die jeug. En alle lof en eer vir die Here dat ek daar kon gewees het. Ja, allemaal is hartelijk vanmiddag gegroet. My sisters, my broers, my Eden FM familie. Antie Elsie Alexander van Albertina, jy is hartelijk gegroet. Mr. Paul, jy en jy gesin met 'n mooi naweek het. Soos die Elsie uit die prachtige Gaza. Môre sal die son weer skyn. Dankie, Mr. Paul.
0: Dankie, Elsie. Hoe sê jy nog verder, Elsie?
3: Hartelike goeiemiddag, Bubbles.
0: Yes!
3: Ja, ons is koningskinders van die Here. Ongeag wat op ons op pad kom, ons moet sterk staan. Liefde groete almal. Elsie, die prachtige son skyn, Gaza. Baie dankie vir die Here, wat van my 'n koningskind maak vir hom.
0: Daar sê, baie dankie, Elsie.
4: Baie dankie, Elsie.
0: Right, ons telefoon lei, Babas. Kom ons kyk gou, wie is binnenkant van Eden FM, goeiemiddag.
4: Middag.
5: Hello. Goeiemiddag, Paul. Ek wil vandag babbel met jou. Ek heb toen nooit my kaart in die jimmel gekry, nee. Vandaag babbel jy met dame en babbel jy sing. Van my is een brief en dankie, waarom ek daar.
0: Daar sê, bye-bye.
4: Bye-bye.
0: Kom ons kyk, wie is nog hier in Waslapieland? Hartelijk goeiemiddag, het lyk na ons eie bompie.
6: Hi, goeiemiddag, Paul en Bubbles. Paul, jy laat my nou so diep dink aan my auntie. Laat die nou meer by ons is, en my ma. Hulle was baie lief om my ding te sing. Van alles ons koortjes gesing het, of hulle die huisdienste gehou of wat.
0: Ja.
6: Maar hulle was altyd baie lief om my ding. Jy laat my nou baie, baie ver dink aan huis. En hy dingetje wat jy en Bubbles nou al sing, ne? Morgen sal die son weer skyn.
0: Ja, Pompey.
6: Een prachtige dag hier by jou ook, Paul. En een prachtige dag hier by Bubbles.
4: Ah, sê dankie,
6: Pompey. En alle Eden FM maatjes. En ook by Pijpie daar, by Venkort. Hy moet maar lekker weer.
0: Daar sê, baie dankie, baie dankie. Kom ons, kyk goeie, is bezig of vrede, Bubbles. Oké, daar verloor ons daar in.
4: Ja, bel maar weer.
0: Ja, kom ons maak gewoon vinnige dag weer daar in Waslapieland.
7: Goeiemiddag, alle Eden FM luisteraars.
0: Goeiemiddag,
7: Mr. Hobbs. En nog een ding, ons gaan op vandag. Maar dit is uitstekend geweest. Antie Molly sê, ek moet nie kom sê, ek het te afrug. Antie Molly het omtrent rondgestaan. En Mr. Hobbs, baie, baie dankie vir alles wat julle vir die gemeenskap doen.
0: Dankie, Deidre.
7: But next time, September maand, wat ons tweetje sy vloer, nie waarin nie.
0: Ja.
7: Ek het wie weet ook gesê, man, mama, ek ga die weet weder vat. Hij lange armzaak.
0: Ja.
7: Ons gaat hem vatten met stoms. Mooi middagie. Ik weet nog zo'n beetje. Ik ben nog net bij de huis gekomen. Het was een fantastische dag. En ik wou Poppie uit de gezinde. Middag en ze ook hebben babbeliesjes. Als hij daar zei, babbeliesjes.
1: Hallo.
7: Hier zo aan de nachtie. Jullie moet mooi kijken aan elkaar, nee?
0: Daar zei hij drie. Bye, dankie.
7: Love you.
0: Love you. Bye. Love you. Tannie Lies, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, Babbel.
1: Goeiemiddag.
8: Goeiemiddag aan al onze prachtige luisteraars en omroepers en alle familie. Ik hoop allemaal het. Nu hoop ik goed dat allemaal een goede dag gehad. Het is zover. Veilig wees, dus naweek die wat morgen voor opgraafd is gaan staan. Sterkte daar voor jullie Elise Kamper uit de zonnige.

0: Eden FM. Ja, onze voentjie is bloedrooi. So, babbel, is bloedrooi. Goeiemiddag.
1: Hallo.
0: Hallo, goeiemiddag.
1: Môre sal die son weer skyn. Mis wolke sal dan verdwyn. Hallo.

0: die busie of iets moet ons ook nog een plek kry om vir die langerum. Want hier staamlik mense wat wil skryf die 5de September, maar meer daaroor later. Al die pad daarvan na Voormoed, die is die burgemeesteres, Katrina. Hartelijk goeiemiddag.
1: Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlag deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Goeiemiddag Mr. Paul en goeiemiddag Bubbles, ingeskakel by die huis en ek luister lekker vir julle twee. Groete vir al die maakies, almal moet een baie mooi en geseende dag hê. Julle twee moet ook een lekker dag hê daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed en julle moet ons weer lekker vermaak vandag. Mooi dag!
0: Mooi dag!
2: Hasse.
0: Dankie Katrina! Jongens, gewoeks, Bubbles, gewoeks is op pad vakantie vir 2 weke, ja.
2: Huh?
0: Ja.
2: Na die oude.
0: Is na. Jong, ek word of gewoeks is, het jy skoon oude gekry. Goeiemiddag, my moeder.
3: Houdelike middag aan jou, Mr. Bubbly, Mr. Paula, ja, nee, ons is allemaal koningskinders. Mm. Dit is wat ons maak, self van ons, wat ons wil maak.
0: Ja.
3: So as jy nie een koningskind wil wees, dan weet ek nie. Maar daar is maar net een pad, en dat is die rechte pad. En dan ek meen, dat is hoe ek groot geword het. Dat is maar net die rechte manier. Dat is hoe my pa en my ma my geleer.
0: Daar is hy. Dankie. Baie dankie, Gewoeks. Hier op die lachhoofd van hier in FM. Ek denk ons moet nou eens een stukje muziek in kry, Baba.
2: Ja, Paula.
0: Ja.

0: Inderdaad, veilig bring hy sy kudde weer terug. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio aangesit het. Dis Polla en Bubbles hier op jou nommer 1 draadloos. En soos ek nou net vir Bubbles gesê het, niks in die lewe staan los nie. Alles gebeur met 'n bepaalde doel, o Bubbles. Stem jy saam met my?
1: Afri Polla.
0: Daar sien. Vinnige dag daar in Waslapiland en dan breek ons weer vir advertensie. Wie Bubbles? Liesel die kalfoet nooi. 26-7, hè. Wie wat doen Liesel? Liesel gaan keer by iemand, hè, aan. Vaar Liesel, kan ek gauw zo'n foon gebruik? Ken jy geval? Nou, Liesel is haar by Yvette, sy is haar by die kantoor. En toch gebruik sy Yvette sy foon, hè, om een boodskap te stuur naar ons toe. En dit klink so.
2: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, oma. Goeiemiddag, Bubbles. Ja, nee. Julle moet een geseënde dag het nie alles wat mooi is vir julle. Julle wil nie weet waar ek is nie.
0: Ons weet.
2: Ons weet. Die doodse kantoor dame. Ja, nee. Sê goeiemiddag, het die meneer.
3: Hi, Paula. Hi, Bubbles.
0: Hi, Bubbles.
3: Dat is niet zo wat die met julle nou gepraat van my voorn af.
0: Ja.
2: Nee, dat Bubbles gaan met jy nie geweet nie.
3: O, dat nou Bubbles gaan geraan.
2: En Paula is oman.
3: Oman.
2: Yes. Want julle moet mooi wees.
0: Ja, sê papai. Julle moet lekker wees, julle. Dan gaan sê wat maak oman die 5 September.
4: Ja, kijk je die twee pola. Ons moet klaar weg van mekaar.
0: Mens, ik zie veel. Hij is een ander tag team, man.
4: Ja.
0: Hartelijk goeiemiddag.
5: Morgen zal die zon weer schijn.
0: Pas de melken.
5: Mistwolken zal dan verdwijn. Glimlach dier die stormwind. Jij is mos een koningskind. Ons is mos sy koningskinders. Ons is mos sy koningkinders.
0: Daar sy. Hallo, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Babbelicious en Paul. Hier die boodskap het nou so gepas gekom. Ons het by die troostdienst aan my skoonsister, het die prediker dieselfde boodskap vir die bedroefde familie gegee.
0: Wow.
2: Môre sal die son weer skyn. En ek wil net ek wil sterkte sê vir die Jennis familie en die Minkies familie, wat môre by jou opgraving staan. En moenie Engelse birthday vergeet nie, en speel vir hom iets spesiaal asseblief, Paula en Brouwers.
0: Daar sy sister en Brouwers, en ons dink ook aan julle in gebed in hierdie moeilike tyd.
4: Ja, nee,
0: en
4: alle sterkte daar, nee.
0: Daar sy. Ons gaan later gaan ons vir Engels. Engels vir jou môre, so ons gaan later vir Engels een speciale sang speel. Maar kom, ons maak gauw vinnige tyd daar in Mosselbaai, prachtige Mosselbaai.
4: Aha.
0: En wanneer ek sê prachtige Mosselbaai?
4: Om jy weet wie dit is.
0: Ja, het is meneer, ja, het is baie belangrijk. Ek sien net meneer Cameron, nie?
4: Ja.
0: Dis meneer en mevrouw.
4: Ah, sê ja.
0: Ja, kom ons maak goed uit daar, so papas. Hartelijk goeie middag, meneer en mevrouw Cameron.
6: Hartelijke goeie middag, Polloutje, dop, choppa, ingehak, Bubbles, waar brandt het? Wauw, dis een prachtige dag, ja. Miswolke sal verdwyn, ja, die son gaan weer uitkom, sterkte aan almal. Ja, is een epidemie in ons land, ja, waar die jongmense vastgevang is in die dwelms.
0: Ja.
6: Ons bid vandag vir al die mammies. Wat so sikkel met hulle kinders, wat vastgevang is in dwelm, mag die Here vir julle versterk, ingehak en ingeskakel, geniet julle program, dankie vir julle opoffering, choppa, baie liefde van die Cameron echtpaar, jy uit die prachtige Mosselbaai, choppa.
0: Dankie, Cameron echtpaar.
4: Diamond, kyk die Diamond vir hulle nou elke week, en noem net, hy in die vrouwse naam, hoe waak my nou weer uit.
0: Ja.
4: Nee, kyk jy, Cameron, ek ga enig sê, meneer, vir jou, nee, ek weet nie, jong, hy sê een van jou soort, maar elke week het hy iets anders om te sê.
0: Ja.
4: En hy is prachtig, man.
0: Jy kan hoor die liefde, nee?
4: Ja. Nee, geniet mekaar, ja. Man, geniet mekaar, jy dit weer.
0: Maar mens, ruik ook een nieuw kaas smeel, nee, dat is nog vast.
7: dit ruik moos soos vis en chips kattebol, koningskos.
1: So sê ek mos.
7: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course. Die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die wekker ook mos van die lekker vis en chips eet.
7: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
7: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
8: Ek sê, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood and go. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Paula en Babbels, hartelijk goeiemiddag.
9: Ai, Paula, kan die arme weer. Kijk, zie je hoe dan zijn kat, dat is voor jou gesteerd. Ik kan dan zijn zo hoor. Hij dans ook nog hoor.
0: Sister Isie en Anke Baba, hartelijk goeiemiddag.
10: Goeiemiddag, goeiemiddag Paul, goeiemiddag Baba. Ons blij om jullie te stemmen te hoor. Baie dankie vir die lied, ek speel om lekker in die kar. Jullie moet een lieflijke naweek het. Al my maaikies, Babbels, jullie families en allemaal wat my ken. Met baie liefde van Sister Isie en Anke Baba. Babbels, ek mis jou, oma Isie mis jou. Maar mooi en al vir julle hoor. Lief vir julle allemaal. Bye-bye.
4: Oké, okay, bye-bye. Janie, Sister Essie, ons kyk maar. Misschien sien ons mekaar binnenkom.
0: Sister Essie en Anke Baba, dis een man van die wind. As hulle hom wil sien, moet hulle maar wacht tot die wind omvaai. Hallo om Polen, om Bubbles. Ek wil net sterkte sê vir progress. Morris a game teen Evergreens. Hou by die blou manne, dit kom van Christeline van Rosemont. Jo, daar is een groot in die progress en Evergreens.
4: Jo, wow.
0: En ek weet, Morris het ook Bridgeton en Brak. Saffie Spaak, is net so groot. Ja. Middag manne, ek sing maar om van Spekkies. Mooi dag manne, oké. Okay. Kom ons geef een Spekkies een gelied dit vanmiddag. Ek denk Spekkies gaan ook een van die idols wees, ja. Ja, een hele paar.

0: Sê, baie dankie Spikkies vir daai enetjie. Nog 'n boodskap wat deurgekom het hier by 0605552693.
1: Goeiemiddag almal in die Heer. Ek wil net my genade maak, my genade pa. Een geseënde dag toewens en ek hoop hulle dag, hulle geniet hulle dag en hulle moet hulle nie laat niemand hulle vreugde steel en dit kom van hulle dogter Helen, de jong uit Oudtshoorn het. Sê vir hulle sommer, ek is op pad, ek gaan hulle môre sien.
0: Daar sê Helen, baie dankie. Net weer in sy beroep, kom ons hou maar die stemnotas. Baba, jy sien hoe vandag, hoe gaan het, nee.
2: Mm-hmm.
0: So kort as moontlik.
2: Ja, asjeblief mense.
0: Ja. Ons het allemaal akkommodeer, ons
2: ja,
0: allemaal heb
2: ja, jou. Want die waterplein lyk, ja.
0: Lyk donkergroen, ja.
2: Ja, Paula, ek is net bang, ons kom hierby alles uit hier.
0: Ja.
2: En dan, ja,
0: Ankeroos het gal.
2: Ja, hulle gaan jou gal.
0: Ja, ek vat in my gal alleen. Wanneer daar is jy gal gekregen? Goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Mr. Paula.
0: Middag sê.
3: Babbels, jy is ook gegroet uit een lieflike zonskijn meisnaheid.
0: Mm.
3: Ek is ingehaak, ek is ingeskakel, getune en alles. Mr. Paula, Babbels, jylle twee met een lieflike achtermiddag verder het en ook een mooi naweek.
0: Dankie.
3: Ja, nee, dit kom alles van Rochelle uit meisnaheid.
2: Hoi, bye bye, dankie.
0: Dankie, Rochelle. Ik kom een boodskap deur. Awe, maas ek klo goed. Babalises, Beverly's eie kreie.
2: Hey. Wat gaan in?
0: Nee, wat gaan in? Oké. Pit het nou voor ons, Pit het voor ons vier boodskappe gestuur. Pit, sê net vir ons wat die ene moet ons speel. kom speel maar die onderste ene. Mm. Sê kan maar die jongste nie sê.
2: Ja.
0: Ja, kom speel die onderste ene. Hartelijk goeiemiddag, Pit.
4: Beile na sê kudde weer terug. Ja, nie de vol soek Jesus vir my. Met sy bloed koop hy. Ja, dier genade. Au!
0: Daar sê, dankie Pita.
2: Ach, Mr. P, joh.
0: Ja, is Mr. P daar, joh. Kom, ons breek vir een stukkie muziek hier op jou nummer 1 draadloos. Gewoonlik op een vrijdag, dan hardloop ons daar in die oude school rond. Dat is nog maar net klaar wat het so is. Maar van nou, hier is een lekker Cape Town flavor, Montreal, Tony Schilder en Dr. Jonathan Butler hier op jou nummer 1 draadloos. Geniet het.

0: Babbelies, is daar was nou 'n lekker Kaapse draai gewees hier op Eden FM se Afternoon Drive. Tony Shoulder en Dr. Jonathan Butler met Montreal. Rabbi Jansen is ook daar in die mix.
1: Pola,
0: yes my buta.
1: Jong, jo, ek dink nou wanneer laas was ek en jy in Londen? Of we nou iets Londeners of wat? Of wanneer laas was ons in de Durban?
0: Maar hier is een andere zaak wat ik gewoon wil aanroeren, babbels. Hier is een andere krachtige zaak wat ik wil aanroeren. Oh, jij boodschap van vroeger. Sorry. Nou, ik het om doelbewust was, het ik om net zo gegeven, jou. Dat komt van Jolandi, nee, daar uit de reservestraat. Getrouwe luisteraar, wat gesê het, alweer maar as ek lo goed. Babbelies is, Beverly's eie kreie. Dis wat Jolandi gesê het, babbels.
1: Paula, wat speel muziek?
0: Ja, kom ons speel, Paula. Jy weet wat, kom ons gaan winkels toe. Ja, kom ons gaan winkels
1: ja,
0: toe.
1: Ja, net iets, man.
0: Ja, kom ons doen net iets, ja.
1: Asseblief, asseblief.
0: Kom ons gaan vir embroidery, ja. Paula en Babbels, jy op ons borste, embroidery.
2: Maritz Embroidery and Clothing in George, the forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maritz Embroidery and Clothing, for your professional and beautiful things.

0: Anala, yung bubbles yung
1: yeah, anala.
0: Jerusalem.
1: Oh. Ya, ya, ja, ya. Ja. Nee, kijk, Paula, je was moet je luisteren voor mij. Nee. Als ik praat van wanneer nou ja, moet je gooien wanneer laatst.
0: Oh ja, wat mensen, jullie weten waar die gaat ik.
1: Ik had gewoon wacht voor die, hoor.
0: Maar daarvoor kies ik het nog gewoon. Ja, kom ons maak gereed vir die padverkeersverslag, gebring hier Mr. Mario, daar vanaf George Steynroute, Weskaap, Suid-Afrika. Mr. Mario met jou padverkeersverslag op Eden FM.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Nou ja, my prachtige luisteraars, jy weet, daar is een bepaalde manier hoe ons Mr. Mario inbring. Ons noem het een klingel, babbels, een klingel. Klingel, ja, een jingle. Die Engelsman praat van een jingle. Maar ek hou van die Afrikaanse woord klingel. Mr. Mario ook van sy Afrikaans. Hy is versot.
3: Klingel.
0: Ja, hy is klingel. Versot op Afrikaans. Klingel. Klingelkie, ja. So ja, kom ons bring hom in. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Hier is jou klingel.

0: Oh, die is moet jou glo, papa. Of wie dit ook kan mag wees, you are my everything.
1: Hey, hey ek sê vir jou, ek sê.
0: Dat is moet lekker in die naweek in klim, man.
1: Ja, nee, baie, baie ja, nee. En die wat nou by die huis nou lekker sit, lekker gezellig bekeer daar, ja. Vierkie brand, en maak maar die pot, en gooi maar die choppies op, en ja, geniet die vibes, geniet die vibes.
0: Ja. Oh, wat mooi, ja, nee, babbelsjo. As lekker as het lekker is, hier op jou afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Paul.
0: Middag sê?
2: Dis, boy hier van die laane, man. Sien jy? die dankse laane.
0: Wat is die dankse
2: laane? Hoe kom ek nou vir jou a voice note stuur?
0: Yes.
2: Ek het gehoor van jou Den, man. Denny boy, ja, jou bier, man.
0: Ja, man.
2: Sien jy? Ek het my achterna gehoor om te kan sê, hy man is ook voorbij.
0: Ja.
2: En, ja, met alle sterkte voor haar, voor Hannivale, familie. Ik heb tegen weer daarvan, zou ik me ook maar bij die begrafenis opgevallen.
0: Ja, ja, ja.
2: Baba, ik wil bij jou zeggen, hoe is het aan de dag ik raad, ze hebben jullie gebouw aan. Voor Struisberg is het hij, is ja, het, ik is ja. Zeker voor Struisberg, toen leven je pa en je ma nog, iets is daar.
0: Ja.
2: Maar mooie dag voor jullie, Paul. Paul Amas.
0: Dank je.
2: Dat die dingen...
1: Dank je.
0: Ja.
1: Ja, ek sê bij jou dat klein wereldje.
0: Dat klein wereldje. Goeiemiddag.
3: Nee, Babbelisjes, die kan het maak tot 8 uur toe. Dan hola op, het kan nie, maar wie gaan nie op haar gesê. Maar dis lekker, is niks aan die wangie. En dan is die nie gewaar oor tydje, want ek is op my dit. En dan kan die wind my waai, daar wat die wind my waai. Maar anyway, Babbelisjes, daar is baie dinge in die lewe, waarvoor ons kan dankbaar wees, nie?
0: Ja,
1: I meant to that.
3: Man, zal het weet maar lekker.
0: Dat je me
3: ook
0: lekker
3: is. Ons erin kom met tonne liefde van Bengel.
1: Asjeblief.
4: Hallo, goeiemiddag, Paula Hoops en Babbels. Ik woon net met mijn dochter, Christelien. En met twee kleinkinders, Fabian en Caleb. Een gelukkige vrijdag toewens. Hulle moet hulle dagen niet zo ver zien later. Hey, dank je, bye-bye.
1: I say bye-bye.
4: Dat komt van Allah. Van Christelien, zijn ma, Sarah. En Phoebe en Caleb, zijn oma.
0: Dat zei bye-bye, dank je.
1: I say dank je, Caleb, zijn oma.
0: Bubbles,
1: Je
0: gaat ons mee, Boeta.
1: Jij, dat wist ik het niet.
0: Dat is het.
1: Ja, hey, ja, zei.

0: Is happy.
1: Ek is happy, ja.
0: Is happy, Papus.
1: Ja.
0: Nou, is het lang was hy een keer afgestof?
1: Ja, man.
0: Ach, dat
1: ja.
0: Durban toe.
1: Oh. Yes, like het een balletje ook aan ego, ha.
0: Dat was spijsenskoop, ja.
1: Ja, man.
0: Oh, is 20 oor 5. Ons kom die naweek af. Net dat het vertens breek aan keer ons verder.
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek. Sy grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaan.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 september 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
5: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom. Ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa.
6: Please search warrant, open the door now!
5: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni.
7: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
5: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa, yeka ukulinda, fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho, tsalela
8: 044-150-0555
5: okanye
8: 011-028-0947.
5: Ngoku ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
9: Eden FM, jou stem in die paradijs, daai lekker gevoel, wees vry.
0: As het nou 22 minute oor 5, Bubbles, ons het een boodskap ontvang van die Eden FM Soepduif team. Hulle is op pad Oudtshoorn toe. Jolien sê, hi Paula en Bubbles, ons luister vir julle. Sterk op pad Oudtshoorn toe vanaf die laaste Soepduif dag in George. So, Soepduif 2026 is amptelik iets van die verlede. Bubbles, ek het het een paar keer genoem die week.

0: weet Babbels, hierdie Afrikaanse liedjie, hierdie treffer, kan een man in die moeilijkheid laat beland.
1: Ja, ja.
0: Wat praat hiervan, wat maak ons die naweek?
1: Bestaan sy, en dat is foute, en dat sing hy van Dik Boude, en alle heel goede so. Ek weet die foute moet een mens maak, nee? Nee, foute moet jy maak.
0: Nee, jy moet nie foute maak. Want denk nou een fout gemaakt.

0: Maso. Ja, Maso da ini.
1: Sa Novi Bel?
2: Ja, Bel ma vjen,
1: ja ma vjen. Ah, da je babas.
0: Iren FM, goeiemôre. Dankie Els.
2: Nou sê bye-bye.
0: Ja, jy moet sy njara jy moet vloer. Het jy moeg? Het jy lang dag gehad? Het jy lang dag? Ek het wonder wat die audio kom. En die oogwee moes so 3 of 4 koos het daar.
2: Ah, oké, okay,
0: ja,
2: oké. Okay.
0: Met die drive toe. Ja, nee jong, Elsie is...
2: Waar is Mr. G, jong?
0: Oh, ja, meneer, dat gister net vannacht kom teken. Weet jy waar die oog is?
2: Oh, oké. Okay.
0: Maar kom ons gemaakt het eigenlijk aan voormoed by die burgemeester. Res.
3: Come, Mr. Paul, and lekker bubbles up you, up you. That's most
0: of
3: a
0: Friday
2: afternoon at the
0: sleep board.
3: Way on.
0: Up you.
2: Up you.
0: Ja, Katrina is nog weer up you, jong. Hier is een mede-aanbieder. Hier is een mede-aanbieder weer.
2: Oh, oké. Okay.
0: Beverly.
3: Bubbles, nee, dan moet jij mee kan kom leer. Want ons het een groot stoep. So jy kan het doen.
2: Ey.
3: Han kan nie mos maar kom, babbelisjes. Han kom jy net vroeg as jy altyd na Ola op stoek kom. Ek sal dit waardeer. Dan beweeg ek saam aan die 10de September. Then it's also my birthday.
0: 5de.
3: Dankie, nee, babbelisjes.
0: Die 10de is aan jy dan. Vijf is die bieser. Met een lokval. Die beef. Punt van orde is die 5de September, nee. Alsjeblieft toch. Babbels, bevestig net. Als die 5de.
2: Als die 5de, ja.
0: Ja, ja. En bevel nu weer naar die 10de te bevieren. Nee, ja, ons gaan elkaar missen. So. Ja. Jo, Babbels, kan je geloven zijn laatste paar minuten? Wat zijn we hier, jong?
2: Hey, man.
0: Hoe komen ze dan altijd zo, jong? Als die lekker te net beginnen inskop. Maar wie is ook zeker maar een goede ding, nee, Babbels? Want als het nou weer te lekker gaan, man. En, ja, wat. Zo kom maar weer aan de gevaren. Nou,
2: ik hoor jou. Ik hoor jou. Maar nou ja. Tokkelom, papa. Tokkelom.
0: Ja, nee, ja. Net zo, kleintje.
4: Alright. Sister Bettina. Alright. In the meantime. Oh, shit. Jimmer.

0: Ibiri.
1: Oh.
0: Any phone lay. Ah, sê. Babas, ek dink ons moet breek vir ons laaste advertenties en dan is dit op praktyk.
2: South Africa.
3: Garden Route.
2: This is your moment.
3: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
2: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
3: Presented by DK Productions.
2: Powered by Apex Magazine.
3: And supported by Eden FM.
2: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, changemakers, and innovators shaping the future of our industries.
3: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
2: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
3: The Industry Recognition Awards 2026.
2: Your moment.
3: Your stage.
2: Your future.
4: Do you ever get that wake up, dress up, show up kind of energy? Well, it's final voter registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m, registration stations open across South Africa. So show up and register to vote in the upcoming local government elections. Call 0800 11 8000, visit elections.org.za or WhatsApp 0600 8800 00 for more info. This message is brought to you by the IEC.
0: Ja, ons blijf sommer daar by knypsaak. Ek wonder of die man kan langer om. Die man wat nou so hier vir ons kyk, Babbels. Buta G. Cyril kan jou man langer. Dis 'n prachtige profiel pik, nee.
1: Aha.
0: En die gesin staan daar so met Manny Libok. Jy het ouwens hoog op, hy is hoog op. Hartelijk goeiemiddag, Buta G.
5: Hoppa, manne. Julle soek jy aan my, ek wil nou net die register wil ek teken, man. Ek is nou op pad gauw hierso, rij gauw hierso. Gauw vandag net na die teller toe hier. En ek sê, rippels daar, man, die laaties hulle speel. Het toernooi vandag en morgen, so. Ja, nee, ons het sommer hierso. Ingeboek in Stilbaai, vir die aantje. Want die mannen slapen en die span slapen in Heidelberg, so ja. Lekker toernooi maak teken die register, man, Paula. Jee, babo, Jesus.
1: Aha.
5: Rebongo. Rebebebebe. Rafula, ek praat nou in talen, maar het is hoog. Nee, ek is gaan gaken, mannen. Mannen, jylle moet gesien de dagie verder het in de aand en mooie naweek het, as in die wil van die heren, praat ons volgende week weer. So ja, ons kreeg sy koppe bykie schoon. Volgende week begrift is my schoonpa terrestel, ja. Maar dankie, mannen, gesien de tyd.
0: Dankie.
1: Sê, geniet jou naweek en ja, sterkte daar vir jou en jou familie, ne?
0: Dat sê, baie dankie. Dankie, Paula Hobbs en Bubblegum vir opgewekte program, dit kom vanaf Vloei. Vloei sê so, nie Boutsie nie, Vloei sê so.
1: Vloeikie.
0: Vloeikie. Krem is een Vloeikie. Jongma, wanneer laat dat Vloei jou gebed?
1: Nee.
0: Is so'n kleine dingetje nie, as hy vloe jou by, die voel om nie.
1: Oe, genade.
0: Oh, mense, neer is hier samen met Johnny Pappas. Hier in FM, goeie laatmiddag.
6: Ah, goeie man. Ek moet nou sê, ja, ek en Gatje en met ietsie dan net het van Tim Alexander en ja, ze gaan een huisje en slaap en lappen wakker en maandag.
0: Tot maandag toe, bye. Maar zijn nardam nog een beetje sterker. Maar een van die was flow, jong. Is jij weer meer flow koeldrank gekregen? Wat ander koeldrank wat flow is?
1: Ja?
0: En drink je maar, nee.
1: Wat anders kun je maken?
7: Yo, hola, of die 5e, is het die dans, en die 10e, is het mijn birthday.
0: Wat, dat is zo bedoel? Oké,
1: oké.
0: Moet niet kennis.
1: Ja, kijk je, Paula. Die damekie, ne, sy naam, sy het ons nou die WhatsApp hier gestuur. Nou sê, jel, lekker jylle is toos, jylle twee is as twee stout kinders, maar sê gaan nie die muziek.
0: Ja.
1: Okay. Stout kinders.
0: Ja, so sê my nog een mind opmaak, as ons stout of lekker. Goeiemiddag jylle twee. Oeh, hoor hier so. Hoe sal het gaan as Pet en Johnny jylle twee join, of omgekeerd, verjaarsdagwense aan Toniel Vetman van, dit kom van Alita. Oeh! Nee, joh, daar is hulle ander saak wees, jong. Spet en Johnny, ons moet join.
1: Of ons join vir hulle twee.
0: Of ons join vir hulle, jong. Ja. Ja, wat, jong.
1: Dit kan net lekker gaan, hè. Dit kan net lekker gaan. Ja. Dink oor die saak.
0: Ja, so fusion. Ons moet een fusion.
1: Ja, dis hy. Dink oor die saak. En, ja, maybe word julle ons saam met Johnny, hulle. En, ja, is alweer tijd dat ek sê goodbye. Ek haal het, ne? Om te sê goodbye, maar nou ja.
0: Toch aan.

Nou ja, as die tesourier nie die verhoog kan verlaat nie, sal musiek daarom nog altyd die werk doen. Hoe hier is Rose met Messi, want as daar een ding is wat kunstenaars ken, is dit hoe om skoonheid uit chaos te skep. Luister nou na Rose se Messi.

0: Get ready for the ultimate sport showdown. Friday nights, 7 to 8. Live in the studio with your host, Alison Milando. Your sports guy. Talking about sport, debating sport, local sport, and bringing the heat. Alison Milando. 7 to 8 on Eden FM. Your voice. It's in more than just a show. Ja, goeienaand hier. Welkom hier bij de Ultimate Sport Showdown. Het was een heel verhaal voor een paar jaar. Ook was een hier van de Parkham Joe. Ja, met mezelf. Alles in mijn hand op.
1: Bill Damo.
0: Ja, letterlijk. Die Arne wat in finale afskop is kwart oor 7. Net wat je wil sê wat benaamd verwacht word op ons programma. Na die uur van 7 uur gaan ons die commentaar brengen. Een goede atmosfeer op het Unico Park. Al reeds, als ik moet kijken hier naar mijn rechterkant, dan kan ik zien dat er zo'n trend is. Mensen worden in de hoofd gepakt, is daar hem daar. Volgepakt is daar hem daar, hier op het Unico Park. Het is een goede gezicht om te zien hier op het Unico Park. Kunnen we hier draaien? Nou dames, kan ons die arende in de hand deerdra, kan die arende hierdie wedstrijd?
1: Mijn naam is Terras als recht. Of van de eerste aan hier elke raak weer trek in het gebiedsvoordeel voor de

0: hier vanaf wat hier baie mense is daar reeds af deze mense moet nu kom kyk hoe deze met die vanavond heel mooi die voor die eerste keer gaan.
1: Ja, luister, sonders hier aan my rechterkant ook ons gaan wat vanavond die van SA Rugby is en die Bartman natuurlijk, onze SARL executive lid. En dan is het die Boland president, meneer Benny van Rooy, ook in onze midden hier op. Ons wil vir hulle ook verwelkom hier in George. Waar kom wedstrijd vanaan sal opbouw. En onze team ook vanaan hier. Is niemand anders dan meneer Mark Lawrence. Scheidsrechters is Jonathan Lottering. Met zijn twee IA's natuurlijk, Paul Mente en meneer Hubert Gilbert.

4 lijn staan, 4 man lijn staan. Het ons aanslaan hier. Bal wordt achtertoe gespeeld. Vastgemaakt, zij weer Swartboy. Kijk dan van Diwande Tuit. Diwande Tuit geeft zo'n skop. Adrien Joubert dan natuurlijk hier die bal weer krijgt. Geen dan niet voor zijn 7 man maat. Kijk nou februari. Zander van der Merwal die bal uit. Stalmeester. Die 6 van die Valken wat die bal sterk opdraagt. Kjellon Kununeko. Rakkers gevormd. En die doelgebied van die Valken wat natuurlijk spelen in een roei. Janus Venter wat een duikslag uitvoert. Stamper Mihaly wat daar gewoon toegebracht wordt. Luciano Elias. Luciano Elias, wie hij brengt die bal voor Sazo Stalmeester. Sazo Stalmeester speel hier wijd naar Keino Februari. Luciano. Zo'n prachtige lijn verdediging van René Lucas. In 13 wat meters tegen Pretorius. Die Valken komen met de aanslag. Binnen die doelgebied van de SWD Arende. Goeie dijkslag wat Karel de Pree, die kaptein van de Arende, uitvoer. Sazo Stalmeester, hij ziet die gaten en probeert hem aanvat maar groot toe te brengen. Elias. Aanslaan zijn de scheidsrechter. Die bal is gerapt. Nee, Jonathan Lotterin zijn die bal is gerapt. Roscoe Seister neemt dan die stelling aan as die 9. Rak is gevormd in het doelgebied. Zij weer Swartboy wat die bal uithaalt. Kijk dan van Ulrich Hall wat zo'n worstkop geeft tot binnen het gebied van die Valken weer. Paya Miami. Geen zo'n klein passing, maar hij wordt hard gelakt. Dat is in het doelgebied van de SWD Arende. Rotsvaste verdediger. Elias Luciano. Rabi Pier. Elias Luciano wat de bal zal moeten vinniger uitmaken, maar niet. Hij zegt voor zijn voorspelers, hij zal moeten omkomen zijn rak. Stem met de bal neer. Elias weer, klein kantje om gespeeld. Hier naar de hoofdpaviljoen kant, ons is in het doelgebied van die Arende. Mukedi Ulunga. Bal is dan afgediend. En die tackle. Zij weer Swartboy, Nathan Mayen. Sterk opgedraaid. Zij weer Swartboy wat de bal gaat uithalen. Geen van die van de tweet. Die van de tweet wat zo'n skop geeft in niemands land. 14 van die Valken wat de bal krijgt. Adrien Joubert. Hij maakt alsof hij gaat skop, maar hij wordt hard gelakt. Die van de tweet.

0: Do you ever get that wake up, dress up,
1: Klaar,
0: show up kind of energy?
1: Well,
0: it's
1: finally
0: registration weekend. On the 1st and 2nd of August from 8 a.m. to 5 p.m., registration station.
2: Ja, luisteraars, ons moet het beklemtoon. Die Arend is baie, baie sterk in die rolmaal beweging. Maar Janus Venter wat die bal gooi. Gooi dan op Ivan Kutsia. Een mol is gevormd. Janus Venter wat die bal achterkom rip. Als die mol wat voor en toe gaan. Dan is die hele pak spelers Niel Beekers. Wat zijn er allemaal wat aangaan. Zij weer met het tweet wat ook daar is. Als die mol wat voor en toe gaan. Die mol wat gezwaar. Janus Venter! Vanaf een maal weer. Die Arende gloe aan die los. Maal voor en toe beweging, jylleste. Dis waar onze kracht is.
1: Dis die Arende wat rolmaal. Hulle bewerkstellig die lijn staan. Prachtige spel die reis met die Arende. Dis wat hulle die beker sal het wen. En ook so ver gebring het op hulle vandag staan. Prachtige spel, luisteraars. Dis 12 punte vir die span van die SPD Arende. En nou vir die Falcon.
2: Das twee dinge. Die vaste facette, namelijk die lijnstaan en die scrims. As SPD Arende is magnifiek aan hierdie komponente.
1: Is de 2. Hy kom voortdrijf naar de rechter. Oh, ongelukkig, dis langs voorbij. Dis langs voorbij. Is 12 punte vir die span van die SPD Arende. Nou vir die span van die Falcon. Dis 26 minuten verstreken in die wedstrijd.
2: 14
1: minuten verskoning luisteraars. Dis 14 minuten verstreken in die wedstrijd.
2: Luister, hierdie wedstrijd laat my dink aan die vroeë een wat ek uitgesaai het. So, stalmeester sal elke keer net moet kom afskop.

0: 12-7. Daar is nog geen dingen van ons koning Daals niet. Dat is die eerste helft. 20 minuten verstreken. En in die eerste helft. Hier op Otaniqua Park, George. Die geest is recht. Lieflijke sport aan. Maar dat zo is met die Arend. Dat er stand komt hier die Valken. Van Kempton Park. Die wandert ooit wat die bal dan hoog aanskop. Pretoria is wat niet die bal kan bemeester nie. Maar klap die bal tot binnen sy 22. Harde vlijkie. Ah, die Valken wat die bal dan vast op die grond. Terwijl die Arend Vosman in raak was.
1: Meneer Damons, ek maar sê, jy gaan sê, wat gaan gebeur nou? Wat gaan nou gebeur?
0: Meneer, hulle gaat kantlijn toe skop.
1: Inderdaad, luisteraars, daar skop hulle kantlijn toe.
0: 5 meter lijn staan wat ons hier gaat zien. Op Otaniqua Park, weer eens. Ek is so verseker dat ons weer een mol gaat zien.
1: Definitief.
0: Leiden wat van Janus Venter die opdracht, die kool gee. Bol wordt dan... Zij weer zwart boy. Het was hoogvat.
1: Zij weer!
0: Alle wereld!
1: Hij gaat daar, kere. Een gaatje zoals een brief. Weer een bosbus zal gaan.
0: Die onderkaptein. Een lijn staan wat niet goed bemeester was niet. Iemand het ooit wat die bal achter toe. Iemand kon zien wat die bal achter toe klapt. Zij weer zwart, mooi skakel aan. Als een flikse scrum skakel. Krijg die bal. Het baie te doen gehad om hier die 3 te druk. Baie weg gaat die Alistair. 6-7 meter van die doellijn. En hij krijgt die bal. Beert is in die groot mannen dier. En hij gaat druk. Een prachtige 3.
1: Hij maakt zijn leven klein. Prachtige 3 gedrukt met haar. Dier zij weer zwart, mooi. Maar aandacht nou bij die nummer 10. De tweede van jaar in de hand. Te kijken of hij het opbrengt bij volg. Kom voor hem toe, trap in de rechtervoet, we hagen het weer. Dit lijkt mooi, dit lijkt prachtig, dit is inderdaad prachtig. 2 punten hebben bijgevoegd worden. 21 punten voor die span van de Arne, 7 voor die Valken.
0: Vandaag maar niet te verstreken in die eerste helft. Met die tellen Arden leert in die Valken 7. Zij zo stalmeester wat die bal weer diep afskopt tot binnen die 22 Ulrich Hol. Onder die padders. Hebben weer onder die bal die 15 maat pas gedrukken. Maar hij wordt grond toegebracht door René Lucas. 11. Ginnen was het 5 slotmaat. Kjavan Koenego. Elias. Geen aan kleinkijkje van Sadel, staalmeester Saal, meester Joubert, scheidsrechter Steffen. Omgekomen, Elias, geef hem Gugunego. Het was een aanslaan, ja.
1: Prachtige speel, daar van die Valken, hulle probeer maar goede rotsvaste verdediging. Dit is pan van die Arende.
0: Ja, luister, ons zal dan die eerste scrum aanschouw van hier die wedstrijd.
1: Ja, 22 minuten verstreken in de eerste helft. En dat is die eerste scrum. Prachtige rugby, we gaan opgerust worden hier. Die is van beneden bij die Arend die Valken.
0: Dat is die eerste scrum in... 19 minuten.
1: En die dames ook, ik moet genoemd worden, een goede wedstrijd zo ver gaan te worden hier die... Ervaren je donder lotering daar van die Gauteng wereld.
0: Dus komen we getal 1000 plus mensen. Zij weer zwart boy met. Ik zeg voor jullie luisteraars die Arnes en hier die scrums en lijn staan bije sterk en goed. Maar alle worden dan gescrum. Die bol wordt opgeteld door Stemmet. Stemmet wordt gewoon toegebracht. Zij weer zwart boy. Al die bal uitgeven dan voor zijn kaptein Karel de Prier. Ach, jij zal moet wegrollen. Zij weer zwart boy. Kijk voor die wandert toe uit. Die van de tweede kop dan zo'n worst kop tot buiten die 22 meter. Mbembe besluit ons gaat aanval. Roscoe Seister daar. Goeie verdediging tegen zijn opponent. André Dubert. Eliof. Omkant lijnen lijkt mooi. Arne wat goed terugval. Opschiet verdediging van hou. Elias. Geen aan die vissen nummer 8 maat. Zander van de Merwe. Elias weer. Zazo stalmeester. Venter. Geen aan vissen van de Merwe. Die 13 worden aan hier getackeld. Tegen Pretorius. Elias. Rabi. Elias. Kijk dan voor André Joubert. Rotsvaste verdediging van de Arende. Luciano Elias zal in die bal moet vandaag uithalen. Geef voor zijn achtste man Zander van de Merwe. Elias Vias, zo'n staalmeester, speelt dan op paviljoenkant. Geef voor Keiden Kiewit. Elias, zo'n staalmeester, zet die bal op voet. Die, ja, wat spoedse basis! Gewoon toegebracht! Goeie verdediging van die Arende. Voordeel wordt dan gespeeld. Meneer Lottering heeft zijn arm uitgezet. Zo staalmeester. 14-14 opgehouden.
1: Voordeel wordt gespeeld. Maar praten gaan met die span van die Falken. Het dwarskop Aka Mani Blubok. Maar kon niet bemeester worden door de vlieger van die Falken. Maar geel voordeel voor de span van die Falken. Strafskop. Wat is bij van die Valken? 5 minuten weg, vriendelijk af.
0: Als zo'n staalmeester de highball een beetje harder geskopt die alleste, dan heeft André Joubert definitief gescoord. Hij is ongemerkt geweest hier in die hoofdpaviljoenkant.
1: Definitief.
0: Tijd wat dan af is. Zijn weer zwart mooi wat medische aandacht geniet daar.
1: Ja, nou. Luister naar uw stem. Op een vrijdag aan sport zou dan wat het hele vanavond is hij rechtstreeks vanuit de Nuka Park breng ons die finale voor jou die Kali Cup Black Label First Division Eerste Divisie finale tussen de SBD Arne en die Valken breng ons weer rechtstreeks en sê ook welkom aan onze collega's Snazo Boewas in het atelier hier bij ons, hier bij de Nuka Park en de Worldwide BK. Hij is hier, BK, natuurlijk ook aan die middag. Welkom BK.
0: Ja, Jalliste. Zij weer zwart boy wat natuurlijk hier van Heidelberg is. Heidelberg Kaap. Ons plaatselijke talent, ons plaatselijke spelers. Onderkaptein van de SWD Arende vanavond. Hier op Oud-Antiqua Park met zijn kaptein Karel Dupree. Zij weer zwart boy wat zo pas 10 minuten geleden... drie gedrukt het. Spel is weer, tijd is weer aan, een lijnstaan is gevormd. Keino Rabi wat gooi daar op Kehano Februari, een mol. Jonathan Lottering hou alles statisch op, die mol wordt statisch. Hij zei ja, jullie zal dat nou moeten gebruiken. Use it once, twice or lose it, use it or lose it. Bol wordt dan uitgehaald door Elias. Elias gee hier voor zijn linker strijd om. Op schiet verdediging van die Arende. Dat lijkt amper alsof voor mij zo'n effens omkant is, Jalliste. Rotsvaste verdediging. Ja, nee. Bol wordt achter toe geklapt, zei die scheidsrechter. Voordeel wordt gespeeld voor een aanslaan. Dan die Valken. Wat in die bal verloor. Onder druk. En die 5 meter doelgebied vanaf. Die SWD Arende.
1: Goeie rotsvaste verdediging die span van die SWD Arende. We also welcome Major. Major uit de Nuka Park. You can catch Major on a Friday evening between 10 and 12. On your favorite radio station in FM. Your voice in the paradise.
0: Dat is die tweede scrum aan hier die wedstrijd. Eerste scrum het gelijk alsof die Valken... SVD oorheers of oordonder, Jalliste. Gelukkig het die bal vannacht uitgekomen. Waar Stemmet die bal uitgehaald het. Die achtste man, Daniel Stemmet van die Arende. Ons houdt die tweede scrum dop. So wat 5000 plus toeskouers vanavond hier op Outeniqua Park. Goeie atmosfeer, goeie rugby gees wat hier heers in die Suid-Kaap, die Garden Route, SVD.
1: Ja, meneer dames en heren, ik heb een paar die getal gekregen. 8950 mensen wat hier ingekomen het. 8950 mensen wat zo ver. Daar is nog een beetje buitenkant. Prachtige daar, is vrijskop daar is van die arende.
0: Maar die van de tweet, via die vrijskop dan direct uitgeskopt. Vanaf een vrijskop, als je hem uitskopt en je 22 meter tekenen dat die volgende lijn staan die jou ingooi zal wees of is niet. Meneer Paul Mente daar, die assistent scheidsrechter wat zij voorzet. Vier man lijn staan wordt in die valken geroep. Meneer Rabi Perez, hoe interessante instelling aannemer. Bol wordt dan gegooid voor Van der Merwe. Elias vat die gaaikie aan, maar hij wordt gewoon toegebracht door Xavier Swartboy. Sazo Staalmeester Diens Pretorius Rak is gevormd, Elias die bal, hij had die bal uitgegeven aan Riva Keino Februari. Elias Rabi Rak is gevormd, Elias had die bal uit. Geef Sazo Staalmeester Pretorius grond toegebracht. Elias. Het was obstructie, ja. Dat is accidental. Goed opgeteld, meneer Lotring.
1: Goeie reelkennis daar, met dames. Daar kunnen zien. Inderdaad, daar was obstructie. Obstructie daar gedoen, daar per ongeluk. Dier nummer 5 slot van die valken. Met die draaf van die bal, dier nummer 7.
0: Ja, luisteraars, alle obstructies is niet strafskoppen nie. Alle obstructies is niet strafskoppen nie. Accidental obstruction is een scrum.
1: Zo is in ieder geval.
0: Meneer Lotring wat natuurlijk sê, jylle sal moet nader kom. Krim wat dan gevormd wordt aan die doelgebied van die SVD Arende. Met 10 minuten zijn speeltijd wat oorblijft in die eerste helft. Zij weer Swartboy gooi die bal dan aan die krim, niet stabiel niet. Maar stemmen tel die bal op. Rostko Seister wat dingen zal moet beredden. Een rak is gevormd. Die wanden toe dan die bal uit. Geen dan even Ivan Kutsie sterk aan gedra. Ivan Kutsie wat groot toegebracht wordt. Zij weer Swartboy kijk van die van de toe uit. Ulrich Holtz in de gaat. Skop dan die bal weg uit. Een doelloze skop. Direct uitgeskopt.
1: Dat is doelloos.
0: Voor en toe. Dat moet een forward pass wees. Voordeel wordt dan gespeeld voor die Arende. Om kant zel. Jonathan Lutring. Dat is die valken wat op aanslag is. Hofpaviljoen kan toegespeeld. Die bal wordt achter toe geklapt. Voordeel wordt dan nog weer gespeeld. Steeds gespeeld voor die valken. Elias aan die bal uithaal. Rabi. Bal gaat dan nog stadig gemaakt worden. Dat is pick-up en drive. Elias had hem buiten toe breek. Zo bijna, bijna. Intercept. Daar zijn weer Swartboy Jallister.
1: Daar was voor als heel voor in de verspan van die valken nie. Besluit die moest hij verspan van die valken. Dat is recht voor die palen. Waar gaat het wees? Gaan het 3 punten wees? Of gaan de uitskop om de rolmaal?
0: Jonathan Lotrick sê, nummer 1 Nathan Meyer. Jij was omkant geweest. mediese beamtes op die veld. Kelvin Kadalkuku Kadalungu, wat natuurlijk mediese aandacht krijgt. As ek hierdie valke sien, alles dan skop ek pale toe.
1: Dat lyk jy so nie. Dat lyk of wie die valke gaan opsie nummer 2 vat vir die omkant speel die span van die Arende.
0: Mbembe, Mbembe wat natuurlijk kantlijn toe gaat skop, ja. 5 meter lijn staan in die gebied van die Arende. Ja, luisteraars, jy is ingeskakel op jou radio Eden FM, jou stem. Rabie en Tilling wat in neem. 5 man lijnstaan word geroep dier die Arende, aanslaan. Valke wat die bal verloor in die lijnstaan, aanslaan. Zij weer zwart mooi wat die bal uithaal, soek van die van de Tweed. En die van de Tweed brengt goeie verlichting. Lijnstaan wat gevormd gaat word buiten die 22 meter van die Arende aan hulle eie doelgebied.
1: Dat is nog al die span van die Arende op die achtervoet, die span van die Valk op die aanval. Op die 22 meter lijnstiplijn is die Valk op die aanval.
0: Pierre Rabi. Bol wordt dan hier afgevat, afgeneem die is weer die Arende die lijnstaan op bol is opgezet. Nee, Lotterik sê vir die Valke, jylle sal moet achter inkom. Sy weer swaap my wat die bal uithaal. Geen aan die vir sy nummer 6, Ulrich Stander. Ulrich Hall. Die van de tweet wat die bal weer hier krijg. Geen so'n skop. Dis Roscoe Suister. Hy bring my Bembe groot toe. Roscoe Suister. Nie een boy. Het ons houding Nias. Iets wat stadige beweging zien van die val. Ilias. Bol word dan hier omgeskop voor die nummer 8. Zander van der Merwe. Zij weer zwart voor jou doorgang wat Zander groot toe brengt. Sazel Stalmeester. Hij skop langs en rechts die bal oor die veld. Ulrich Hall onder die bal, geef zo waar op een ander. Onder die bal is Ulrich. Hela, Nia. Elias wat aan die bal krijgt die niet. Geef aan die bal van Bembe. En Bembe slaat die bal aan die die Valke wat fouten maken.
1: Daar was White Line Fever, zoals die Engelsman zal zeggen. Als ik hem Engels is, proef ik hem gebruik. Dat is de White Line Fever. Daar is 5 minuten voor in de wedstrijd. En die Valke wat iets wat hanteringsfoute begaan op die stadium.
0: Die Valke klop geweldig aan die deur met die telling 19-7. Arende wat voorloop in die eerste helft. Dan sien ons 4de
1: Ek moet sê, dat is prachtige spel daar, die beide kant van die spanne. Met 4 minuten oor in die wedstrijd. En dis die 4de scrum. Die veld lyk in peak conditie.
0: Met 8000.
1: 715 mense.
0: 8715 toeskouwers. As die veld net elke wedstrijd so kan lyk.
1: Hy kom net dames, hy kom. Volgende as bloos Currycup, ons al glo daarom net dames.
0: Maar niet te man. Zij weer zwart boy wat met bal in hand staan. Dit is die tweede keer. Ek verwacht dat hier die tweede keer vryskop op die skrim moet een strafskop wees. Maar meneer Lottering het sy redes, hoe kom hy nie het strafskop daar hier nie? 4 minuten. Ze speelt in de eerste helft. Die van de tweet geeft zo'n worstkop vanaf die vrijskop. Zazel Stalmeester is onder die bal. Krijg die bal. Geeft zo'n fop aan pas. Kom dan met zijn linkervoet. Die van de tweet achter. Ulrich Hall zegt voor hem. Ja, skop die op. Ons gaan die bal attack. Ulrich Hall achter die bal. Die jaal van die Valke Bukele Uluga wordt groot toegebracht. Ilias. Ilias Gerard hier voor Bembe. Rotsvaste verdediging van die Arende. Sazo Stalmeester Gerard zo worstkop. René Lucas is onder die bal. René Lucas vangt die bal. Max Koen. Het was een strafskop.
1: Dat is holding.
0: Dat was het een strafskop. René Lucas wat die bal op die grond los. Die Valken wat die bal wil.
1: Skoor maak daar vir die span van die Arne.
0: René Lucas kom daar van Robertson. Maar hy het sy voete gevind hier in die Garden Route, in die suidwestelike distrikte hier by SWD Arne.
1: Ons sê ook goeie naam daar vir die stasiebestuurder meneer Mone Pieters en sy vroutjie daar ingeskakel vanaf Oudtshoorn.
0: Rabi wat natuurlijk die bal weer ingooi. Maar losgebreken voor die gespeel. Dat is die Arendse verdediging wat sal moet hou. Ilias wat die bal uitgeef van die nummer 8. Zander van der Merwe word hard gelak. Meneer Lotterik sê vir die Arende, jylle sal moet op die doellijn bly. Dirko Laurens wat die bal vastmaak. Kom dan weer uit Sazo Stalmeester geef hem Bembe. Laurens sla die bal aan maar voordeel was gespeel. Nummer 4. Hij trekt hier die losgemaal af. Ja, dat is zo gevaarlijk. Om een mol af te trekken. Onwettig spel. Ik denk meneer Lotterik zal moeten hard beginnen praten met die kaptein. Inderdaad. Daar praat meneer Lotterik met Karel Dupree van die Arende. Hij zei van hulle, hier staan jullie geweldige klomp strafskoppen af. Wanneer ons in jullie gebied komt, die red zou komen, als het waar jullie ongedwongen of fouten maken. En misschien die volgende een gaan onze geel kaart zien.
1: Ja, zo'n Bembe met haar aandacht in de van die muren is van. Bembe, wat maakt hij? Gaan weer uitkomen in de kantlijn. Dat is die Arende wat op je geest van hier op het Jeroen Park, luisteraars. Prachtige. Dat is die span moedig hier op het Jeroen Park met die vaak op je aanval.
0: 5 meter lijn staan aan het doelgebied van SWD Arende. Rabi het zo'n slaagse instelling en neeming. 6 man lijn staan, bal wordt voorgegooid. Losgemaal is gevormd. Die losgemaal wordt statisch. Jonathan Lotterik, scheidsrechter, sê jylle sal het moet gebruik. Ilias wat hier die bal sal moet uithaal. Nee, die bal losgemaal beweeg voor en toe. Die Arende sal moet hou. Ilias wat klein kijkje om gaan geleid. Lucas wat op grond toe brengen. Een duikslag is uitgevoerd. Het ons aanslaan. Nee, die bal is achtertoe geslaan. Darko Laurens. Het ons aanslaan, die Alistair.
1: Nog niet.
0: Rabi, ons moet net vanuit sê, dat die hem ook meneer Mark Lorenz van SA Rugby. Valken wat natuurlijk die ballen besit het. 5 meter, 6 meter weg van die doelgebied, vanaf die doelheid, vanaf die Arende. Arende wordt natuurlijk hier getoetst met hulle verdediger. Hoekom mag ze op die Arende hier die kant toe in die spasie is aan die oostelijke oorpaviljoen kan? Sazo Stalmeester geef ons sy 13 telers Pretorius! Kort getekkeld voor die lijn! Rabi! Rabi wordt aan grond toegebrengd so wat 2 meter weg van die doelheid van die Arende. Voordeel wordt gespeeld. Hier gaan een kaart komen, definitief. Kort, die scheidsrechter. Die Arende wat hulle verdediging hier moet kennen. 2 meter weg van die doellijn. Weer voordeel wordt gespeeld. Scheidsrechter sê hulle wil die wegrol. Nummer 11 gee vir Pretorius. Al die Valke gaan skoor. Op die helfte.
1: Dis afblastyd. Dis prachtig. Hier kom een geel kaart. Daar kom hy.
0: Nummer 2 word ook een geel kaart gegee. Janus Venter moet weggerol het. Maar niet de manieleste. Die Valke wat terugslaan. Op halftijd. Hulle gaan skoor. Hulle gaan druk. Dylan Dalin van die Arende. 12 van die Valke. Met een doelskop wat waargeneem moet word.
1: Ja, luisteraars. Dit is 19.12. Dit is stelmeester van daar die bos al stel. Om te kijk met 2 punten. Dit is een sitter. Hy gaan hem tref. Hy kom voor hem. Dit is 14 punten vir die span van die Valke. En 19 vir die Arende.
0: 19 vir die Arende.
2: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
3: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martins Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martins Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-6907172.

0: Welkom terug, luisteraars, hier bij de Noeke Park.
1: Ja, zie tweede helft wat begint het. Is weer die Arne wat natuurlijk die bal hier weer opdraait. Niel Beekers wordt groter gebracht van Xavier Swartboy. Xavier Swartboy geeft van die van de tweet. Die van de tweet. En die bal hier van Xavier Swartboy geeft voor kleins kopjes in de spatie. Ze is nou meester wat natuurlijk. En dan komt die bal dan via hier. René Lucas. Geen hier van die van de tweet. Die van het ooit wat kan kijken om afstand te winnen. Ja, en hij kreeg het recht. Allemaal aan de Noordpaviljoen of die Oostelijke Paviljoen. Uitgeskopt. Links staan wat gevormd gaat worden. Met dat we het bal gaan gooien. Meneer Rabi met die bal in die hand. Vier man links van de rug op die bol gaat zitten, kan die middel gegooid worden. En daar is het zoer. Elias wat natuurlijk vier van Zuidelstaalmeester, kijk Zuidelstaalmeester, dus komt die bol die gek, wat er niet op. Krijg daar zijn man. Rostos is er wat die tackle uitgevoerd. Elias, hier voor Dubert. Van Golden Blade.
0: Hou de pas nou. Prachtig, daar die nummer 8.
1: Golden Blade wat die bal die wel los op die grond, die Jallister. En Jonathan Lottering wat natuurlijk om straf daarvoor. Is weer die Arende wat met 14 mannen speel. Geel kaart was gegeven.

0: He's in a goal line dropout.
1: That's correct.
0: Too late.
1: The Diamonds. Look at yes, the legkaart oopmaak want hy het ongelukkig die bal aangeslaan toe hy moet gaan druk op die balval geraak deur sy kniekop daar
0: Masana Umtali
1: dat is nummer 13
0: Umtali Masana Umtali goal line drop ons 22
1: maar die Arne by steek is wel goeie spel
0: 22 meter Uris hol onder die bal Heine kan maar hier het zeker gezegd. Jelle spel wordt er vat van die 22 meter. Oerits hol onder die bal. Heine kan maar hier het zeker gezegd. Jelle zal op om het skop achterlaten die bal te draaien. Maar zij wil zwart worden wat die bal die uitdaal geven. Die wat er toe die achterlaatste die paviljoen kan. Wil Beekers wat die lijn aanvat maar wordt gewoon toegebracht. Zij weer zwart boy weer. Zij weer zwart boy die bal uitgeven van die wat er toe uit. Roscoe Seister aan die binnenkant. Rak is gevormd. Zij weer zwart boy die bal uitgeven van die wat er toe uit. Roscoe Seister aan die binnenkant. Maar voor en toe aangegeer.
1: Zoals die van hart.
0: Wanneer hoe scherp.
1: Goeie, ik moet ook noemen, meneer dames. Goeie spel erin. 9 van die Valken Ilias. Zo'n blank gebaar daar. Lopriks
0: op oor soos die van Arend vanaf.
1: Dis Ilias Dumen hier met af. Alles.
0: Luciano Ilias. Baie goeie wedstrijd gehad. Maar plek gemaakt vir Liam Kloos, man. Zo skerp.
1: Goeie, ek moet ook noem, Liam Kloos. Goeie spel erin gebaar daar. Die hoofd blank. Dis Ilias aan die vaste skram.
0: Skrimgang gevormd wordt tussen 10 en 50 meter in het doelgebied van die Arende. Niet gehad. Kroutsbaan lekker gemaakt van Liam Kloos. Wordt aan de ongegooide Arende wat met de bijen. Start skrimgom! Als Trostkop wordt afgedwongen. Vastkop van die Arende.
1: Het is die rat nummer 5. Oorgeschakeld in die span van die Arende. Alle hard loop. Start voor die span van die.
0: Als Trostkop wordt afgedwongen. Vastkop van die Arende.
1: Geloos daar die span van die Arende. Letterlijk oor die span.

0: rechts. Die man dat toen komt die bal uit. Ik denk dat hij moet op die 22 meter daar line-out wies. Inderdaad.
1: Ja, die eier daar is meneer Gibbert. Natuurlijk laatst week die wedstrijd gaan teer in die semifinale. Hier ook op het Janouka Park. Ja, luister, die braaivlees vuur daar op die B-veld. Lekker rijk vlees daar. Naar is wat roer in die B-veld. Prachtige atmosfeer. Hier bij die aarde is het veld.
0: Luister, wat geval. Wacht, master ref.
1: Dat is een hoe, dat is een haal, dat is alles.
0: Scheidsrechter wat ze in je hand uitsteken. Voordeel van wacht. Die valken wat hier die aarde omhoog gevat had. Aan die aarde wat nou teruggedreven wordt. Omkant spel. Ivan Kutsiak, die van de tweet. Meneer Roscoe zei ze om te kijken wat hij kan doen. Bembe on the ball. Dat is alles in de aarde. Die scheidsrechter. Maar hij straf die valken hier. Jelle was omkant.
1: Dat is besluit die jongens tijd. De drie op de Nieuwe Park. Wat gaan die kaptein maken?
0: Twee opties meneer.
1: Gaan de palen toe of gaan de eigen kaptein? Waar gaan het wees?
0: Dan gaan palen toe.
1: Dan gaan palen toe. Die eieren gaan op haar rug. Luister als die jongens kakel. Dat is 23 minuten bestreken in die wedstrijd. Of oor in die wedstrijd. En niet door die hoofde. SVD Arnhem 36 punten. Span van die Valken 14. Aandacht nou daar bij de tweet. Gaan kijken of hij 3 punten kan bijvoegen bij die telling van 26. Hij kijkt die palen. Dat is natuurlijk een makkelijke kop. Maar dat is 45 meter weg van die paal af. Kom voor een trap. Voet.
0: Hier die 8715 meter. Zal ons zaalmeester wat speler vat. Bol wordt aangeskomen met onze aanslaan hier. Ivan Kutsiak wat die bol krijgt. Zij weer Swartboy wat die bal zo in het doelgebied van die Valkenskop. Zoals een stalmeester binnen zijn 22 meter. Gaat er kijken, skop dan weer die bal terug. Ulrich Hol onder die bal. Gaan Ulrich Hol die mannen aanvat. Ulrich Hol skop dan zo

0: is nie die aarde nie, nog geen nie. En ek meier wat natuurlik sê, sy kaart het voor die borst toe.
1: Kom nie met die lijn staan, vier man lijn staan. Hou om, jy moet op jou laat staan. So, Olwaan die sterk opgedra, die valken, hoogvat. Die word nie weg nie. Maar die loopt nie, want die aarde is op straf. Jylle moet vinnig weg. Rol, jylle vertraag. Die speel. Wat is Lucas wat meters wen? Waarom dan nie? Kijk in de schop nie. Wat mag je van? Moet je dat ze het van rest van? Waarom dan vast te maken? Zij wist van boys, moet ze pieten van? Waarom zet dat macht van? Dat is wat die meters van gaan.

0: Dit is 'n goeie gesig om te sien op die Nikwa Park, luisteraars. Julle moet hier wees om te aanskou. Pragtige rugby wat gespeel word. Die pragtige skare getal. Die 150 mense wat hulle ingang gemaak het by die Nikwa Park se hekke.
1: En moenie vergeet, morgen julle klap rugby op julle klapvelde, sportvelde, aan julle gemeenskap, die luisteraars. Gaan uit en ondersteun julle spanne morgen aan. Wedstrijden wat reeds om 1 uur begin. Rugby. Rugby. Het is wat mooi wat die bal ingooi. Die arende wat voor en toe beer met die skrim. Daar sien ons voordeel die arm wat uitkom. Harde vlijkie deel toal het in Lotrien. Straf die valk is in julle voore. Hy straf van die julle pop uit. Julle kan die druk van man.
0: En dis die arende wat op voor en toe kom. Daar die voors voorhy van die valke wat daar wat betrokke raak daar in die handsak geveg.
1: Ek sal nie nou vir sy wees wat boy sappie. Ek sal mom abie 75 minute. My man van die wedstrijd. Maar niet te man, meneer Paul Mente. Lijnstaan wat gevorm gaat word. So binnen die 22 meter van die valke.
0: Meneer dames, Nathan Gray, ik ben een stil wedstrijd. Nathan Gray.
1: Ja, ja,
0: slot, ik ben een stillere wedstrijd. Tien oor laatste week, zo'n goede, briljante wedstrijd wat Nathan Gray gehad het.
1: Ek inderdaad, moet ek saam met jou stem, Alistair. Janus Venter wat die bol gaat aangooi achter. Bol word aan die opgegooi en met Ivan Kutsier. Hier kom een mol. Dat is een mol wat voor het meer het die mol afgegaan. Scheidsrechter zijn hier. Mol wat nog steeds voor het meer weggebrengen. Hier wat weg met mol. Zijn weer zwart mooi wat zien. Daniel Stemmert wordt groot toegebracht. Dat is Ivan Kutsier. Zij weer zwart mee wat die bal zou moeten uithalen. Geen dan voor Janus Venter. Sekke Kele. Zij weer zwart boy. Geef van Janus Venter. 5 meter, 2 meter weg van die doellijn. Geef op die man dat doellijn! Die valk is aan die slaap gevang. Die man dat doellijn. Hij is zoals een dief van die nacht. Jij ziet hem niet. Maar als aan die telbord kijk. Dan lacht op die telbord. Punten naar 40 van die arende. 39 van die arende en 14 van die valke.
0: Prachtig. Dat is de twee, die eerste de twee. We gaan kijken of we twee punten kan bijvoegen. Natuurlijk de twee wat tussen die losbespeelers deurkom. En die gaan druk die bal daar. Prachtige drie. Maar gaan kijken of we kan twee punten bijvoegen. Dat is die aandacht van de twee. Waar gaan het wees? Hij komt voor en toe, treft die rechtervoet, behaag en het weer, dat is 2
1: punten! Kumede Zambule, wat ook zijn verschijning van die arende maak, Jellister. Heineke Meijer, wat nou zijn hele plaats voor vangers met tellen 4 van die droppels die arende en 14 van die valken die mannen van Kempton Park. Kracht loop in die erkom. Zij weer zwart boy al die bal weer uit. Geen je van de lep van Ulrich Hoel. Hij wordt achterlijk. Alle wereld.
0: Dat is aangeslagen door de span van die Valken. Volgens de eier daar en de andere kant oostelijke kant van het veld.
2: Een
0: scrum is natuurlijk een lijnstaan voor de span van die SBD Arne. En die tackle was de aangeslagen, uitgeneem, geraakt door de span van die Valken.
1: Kan aan Nengu wat zijn center gelijk maken. Janus Venter gooit die bal op met Gray. Geef van Ivan Kutsie het onze laadloop. Daniel Stemmert. Met de kracht loop ik Bierij voor en toe. Ivan Kutsie. Die kan hij niet neergespelen. Die wandert toe wat die bal hoog op dat Roscoe Seister onder die bal. Brengt zijn man grond toe. Hier komt het dan. Bonat uitgehaald wordt eerst zo voer. Koen Nako. Hier is de Leipel. Zetelli. Koen Nako weer voor Zetelli. Voor het toneel. Die Akker. Het was geoorloofde spel gezien, Alistair.
0: Ongelukkig, daar is een baie ervaren skimskakker met die bal gegooid en die speler ben teruggevallen.
1: Het ons een stambouw gezien, die Alistair?
0: Nee. En de dames, ik sal een bolsteiber maak, die koel is klaar door die kerk en door die consistorie. Die aarde kan jullie bewestrijd niet meer verloor nie. Ik ga een bolsteiber maak,
1: die consistorie.
0: 8 minuten oor in die bewestrijd, 41 punten voor die aarde en 14 voor die valken. Hij is dwars daar, hij is los daar, hier is cool.
1: Kom mee naar Zambulo, wat die bal gaat aangooien. Gooi dan die bal, voor zijn spanmaat, zijn bal wordt opgezet, die acht die bal uitgeeft van niemands land. Alle wereld, Roscoe Seister, jouw doorgang. Hij maakt alles wat verkeerd is, recht vanaan die zo. Zij weer zwart boy. Lijkt het voor mij gaat die hele 90, 80 minuten speel. Mijn man van die wedstrijd.
0: Bal afgenomen door die Valken. Hier komt die Valken. 3 meter weg van de doelen af.
1: Kromhout. Voor de woord aan gespeeld in de lottering. Zij die Arne was omkant. Bol wordt sterk opgedraaid die erom slopen. Zetelli. Gee je voor ze voer. Niemand was opgemerkt wie. Ja, laat ze kijk waar zijn weer zwart boy. Waar is de stroomskakel?
0: Achter is Pelezu Takaloos, die hoort al bij veld.
1: Alle wereld.
0: Hij is bijna klein, maar hij is getraind. Is die plaatsvervangers daar ook. Gaan ons eens zien voor die ervaren. Die ervaren loskakel van die SBD Arende.
1: Meneer Fredse Linga.
0: Fredse Linga.
1: Liam Kloos van dat vraag is van. En daar gaat Scorrie Valken. Tijdens ervoor. Voer.
0: Iets wat voor de troostprijs daar voor die span van die Valken.
1: Tijdens ze voer.
0: Ik ga bouwen bij mijn statement. Die Valken van jullie wedstrijd niet meer kunnen winnen.
1: Vannacht een voorgeskopt.
0: Niet eens Jack Norris gaan jaar om jullie wedstrijd te winnen.
1: Eerst Yassim Amlani.
0: Dat is hier die arm daar achter de palen. Een beetje confedereer daar.
1: Maar.
0: Ik zei mannen, ons moet een beetje focus. Nou daar 5 minuten in de wedstrijd. Ons moet nog uit focus.
1: Maar dan.
0: Die telling nou, dat is
1: 41.
0: Het kan niet 21 wees nie.
1: 41-20.
0: Dat is 41-20.
1: 5 minuten is de speeltijd wat oorblij. Die Arne wat staat. Daar komt naar die aanplek. Om speel te hervat.
0: Dat is aan.
1: In de toon moet het dan weer.
0: 16 minuten dames.
1: Bol wordt naar die uitgehaald door die Valken. word daar niet doodgetrekt in die binnen hulle eie doelgebied in die 22. Ek sê hulle terug maar weer voor ons veel vele jare. Gaan ons maar alle tykjes in hier. Die valken wat nou aankom en aanslaan meters ver. Bol word aan die oostelike paviljoenkant gespeeld, maar hier op daar, een volkskop wat in die lucht hier. Het was nog steeds voor die laatste meneer Lottering. Valken wat die natuurlijk gewoon toegebrengd wordt. Bebe speel aan hier naar die hoofdpaviljoenkant. Dat is een Bebe! En wat gebrengt naar Ulrich Hall. Voor die hebben voorbij is Jonathan Lottering. En dan links aan wat gevormd gaat worden.
0: Dat is prachtig. En dan is een vaarloos kakel. Fritzelinga. Prachtige dekverdiening daar. Uitgepast daar. Of uitgeboende daar. Die met 20. Van die valke.
1: Janus Venter. Tijd is af.
0: Ja, Janus Venter. Als je even krampje of twee daar.
1: Vier man lijn staan. Voor die geef me signaal. Daniel Stemmen heeft ons als kouwerloop gezien. Janus dan hier. Signaal. Meneer Zijwe Swartboy wat natuurlijk die veld verlaat het.
0: Jou man van die wedstrijd natuurlijk.
1: Dat moet wees. Zinalo weer. Geef een Fritzelinga. Fritzelinga speel van die van de tweet. En die oostelijke paviljoen kan. Oor paviljoen kan. Zinalo, breng weer die bal hier vannacht uit. Je zal moet uitkomen. Zinalo. Ulrich Hall. Klok om het aanslaan.
0: Ongelukkig net zijn concentratievlak verloor daar. Dat is een flonko. Ongelukkig aangeslaan die nummer 18.
1: Zinalo wat natuurlijk hier van Sloppen aan hier. Maar om Sloppen wat natuurlijk aanslaan. Met 3 minuten is een speeltijd wat oorblij. En hier die eerste divisiefinaal. Dian Drotsky, wat op die veld verskyn. Ulrich Hall, wat afkom. Nummer 23, Kyle Suister, wat Ulrich Hall vervang. Janus Venter, wat afkom. Van meneer Dian Drotsky, laat opgaan. En gesê, wel gedaan, o maat. Ons het hier een in die sakkie. Met 2 minuten zijn speeltijd wat oorblij om hierdie auto die qua park in Zoots. Die stad van alle redes. Die rugby redes. Maar die arende wat hier gestraft wordt, klimhard gestraft wordt. Hulle skrim op sy meneer Lottering. Voor wat die bal hier uitkom, hier lijn staan wat gevormd gaat worden. Alles te binnen die 22 meter van die arende.
0: Vreugde vieren, we gaan brand vanavond hier in George. Vreugde vieren.
1: Ja, nee, die limonades.
0: Dus die limonades, die vreugde vieren, die worstrolletjes, alles gaan spat vanavond hier op George. Prachtige rugby, maar eerst met die arende op dus.
1: Weet net als morgen, klap rugby ook, luisteraars. Gaat support jou span daar buiten.
2: Dan, 2 minutes remaining.
1: Die valken wat in die bal winnen in de lijn staan. Een bal wordt opgezet. Losgemaald beweer voor en toe. Zo wat daar aan die oostelijke paviljoenkant. Die houden dekken. Bal wordt nog steeds voor en toe gebeur. Voor en toe gebeur. Lijkt die arende moet uitkomen. Die voordeel arm is weer uit. Die arende voordeel wordt gespeeld. Meneer Lottering gaat die arende hier straf. Bebe, Roscoe Suister, harde vlijkie. Die arende wat natuurlijk in die mol, in die losmaal gemaal aftrekt. Ik zeg meneer Jonathan Lottering.
0: Dat is die valken wat natuurlijk die verloren aanzien wil herwin hier op die Nukwa Park, luisteraars. Maar hier in Westerke niet meer gewend wordt, hier is die niet. 6 seconden is over de wedstrijd.
1: voor wat die bal uitskop. Meneer Hubbard, wat een dagbosskiet. 5 meter weg van die doellijn. Dat zal dan natuurlijk weer die SWD Arende wat hier die wedstrijd over een paar seconden zal beklinken. Dan zit die Parijsklok wat afgaan. Een mol is opgezet, losgemaakt weer voor het door die oostelijke paviljoen kan. Scheidsrechters zijn die mol het statisch geworden, jullie zal het moeten gebruiken. Die bal komt dan uit die naar zijn voer, toen zijn voer geeft zo'n klein paas. En hij wordt aan grond gebracht door Roscoe Seister. Roscoe Seister, hou hem, de scheidsrechter zei, ja, dat zou moeten los. Dat is losgemaal. Rotsvaste verdediger van die Arendse kelen. Sloppen, wat natuurlijk een dekslag uitvoert. Geen naam van Dian Trotsky, Trotsky. Die Valken, daar komt die Valken. Dat is die Arende wat hier in de wedstrijd aan gaan beklanken zo. En die niet uit vlekje afgeblazen gaat worden. Maar dat is die Valken wat natuurlijk nog die zaken klaargemaakt heeft. Die harde vlekje. Strafskop voor die Valken. Vandaag een tik om vandaag een speel uit ons 10 meter. Zonder dat ik zei ja. Rak is gevormd. Die 12 ze voer, draait die bal sterk op. Die mannen die rooien weer voor. Die hier kan nog een kaart komen, Jalester. Hier kan een geel kaart komen. Bol wat dan uitgehaald wordt hier in nummer 21. Geel zoals kop, zoals een man in Lubbock. Kyle Seister onder die bal. Hier kan een kaart komen. Hier komt een kaart, Jalester. Alle wereld, man. Dat is ongedisciplineerdheid van Niel Beekers. Ongedisciplineerdheid. Maar wat is je verwacht? Bol wordt uitgeschopt. 5 meter lijn staan wat gaan gevormd wordt. Vijf meter lijn staan in het doelgebied van die Arende. Tijd is al reeds verstreken. Die Arende wat gaan triomferen hier vanavond op Otaniqua Park. Die zege gaat is al reeds gebehaald. Een lijn staan die Arende wat die bal vat. Hij zal nou net moeten uitskopen. Daar wordt die bal uitgeskopt. Die Arende wat hier die wedstrijd wen. In de eerste divisie. Calica Black Label. Die Arendaars jongen van ons. Mooi zeer op Otaniqua Park, George. Alle wereld. Wat een voorrecht is het. Meneer Stanley. En vanaf wijzelen, hij kan meer bekroepen als kampioen van die eerste divisie.
2: In zo'n tijd was dat niet geweest. Is het om naar te uitzien? En zo daar is hij. Dit is gewoon naar 18 en die aarde vandaan hier op de Nikwa Park. En geluk aan hulle, ons kon die afgelopen tijd konden zien die verbieden en spel, die spanwerk, dit alles vanavond is aan de oogsteek is.
1: Ja, die meneer Stanley. Ons voortvoerder met die mensen van die loopie, toeschouwers van die. Hulle wil zien hoe die Arende hier die beker lig. En kloof van de lacht van kracht tot kracht. Van die top wil ons baie bedankie sê. Van SVT rugby voetbal, wat ons hier die geleentheid geeft als Eden FM. om saam met hulle te kuier, om saam met hulle hierdie wedstrijd uit te saai, om dit vir die gemeenskap makkelijk te maak, vir die gemeenskap wat om die luisteraar in die hele SVB Kaartenroetstreek, wat in die opvangsgebiede van Eden FM is, wat ons vanaf die wedstrijd van hulle levendag wordt uitgedrukt. Ons wil die aarde SVD bestuur, Monnie Peterson, baie dankie vir die geleentheid wat jy vir ons gaan.
2: En met daardie woorde, Amiel, groet ons die luisteraars, ons gaan terugskakel na die studio. Baie dankie dat jy gevolg het, en baie dankie ook aan twee commentators, Nabil Bambam, as ook Alistair Willem, wat hierdie wedstrijd vir eerstens bring het hier op Eden FM, LTM, ons gaan by BK Worldwide, hy gaan saam met die keier hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Let's cross over to BK.
3: Yes, sir. We're coming live with the stadium. A big shout out to SW Eagles. Thank you so much, Mr. Stan. It's been lovely. It's so amazing. The Eden FM family is here. Massive shout out to the sponsoring partners of this event. Yes, again, for the Youth Hub, it's always nice. It's always good vibes. We're going to be crossing over. It's going to be nice. We have good music stored for you. Just to make sure that

There's a new organ. Mis ek jou lyf. Collecteer ek wapens om geeste uit te drijf. Ja, there's a new organ.